mpaibo fagidie bom pae se wade watie me mpaibo osimi di gidie ni ehunu etie di gidie ni ehunu sey mpaia yabo na wade watie yen ma oni sune da wade ase